0: Jetzt hat es gerade 10 Uhr geschlagen und du hörst Power Up Radio. Power Up Radio.
1: Wij zijn Jack and the Weatherman uit Nederland.
2: En je luistert naar Power Up Radio.
1: This is Jack and the Weatherman from the Netherlands. And you are listening to Power Up Radio.
2: The radio station that empowers kids and teens to speak up and let their voices be heard.